0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeienacht.

sweet nothing.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeienacht. Goeienacht.

0: Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen.
4: Radio.
1: Het is 6 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jetten. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0 en Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
8: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

0: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Opjette. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 7 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Opjette. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0 en Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

dit is hem, Radio Zoo Gold. Wij draaien oldies en meer. Het is ja, het is vrijdag. Welkom, het is de uitzending van vrijdag 8 mei. We gaan proberen om een beetje wakker te worden, zoals morgens tussen 7 en 10. Welkom bij Diederik in Morgen, oldies en meer.

jij moet je wel heel wat voelen. Hoe do you think you are? Van de Candlewick Green op Radio Zoogol natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Een beetje rekken, een beetje strekken. En dan een onthutsende gebeurtenis. I'm not your daddy, Annie.

Annie, I'm not your daddy. Anders zou er niet zo lelijk uitzien, hè? Dat zingt hij. Kid Creole hier op Radio Zoo Gold, Oldies en meer. Flinke nummer 1 uit 1982. Oh.

Goedemorgen, op vrijdag schijnt het zonnetje altijd iets meer en iets warmer en iets beter natuurlijk en dan op andere dagen in ons hart. You are the sunshine of my life. Dat was Stevie Wonder natuurlijk. Radio Zoogold, Oldies en meer straks tussen 11 en 2 met bij Brenda op de koffie tussen 3 en 6 met Tim Peters. En vanavond tussen 6 en 8 de weekendshow met Walter van Antwerpen. En nu de Cats uit Volendam. One, one.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie-restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Dit is Radio Zoo Gold. Ah!

In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jetten. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdacht opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0 en Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.

Barry White. Hier op Radio Zoogol. En what am I gonna do with you? Daar moet ik nog eventjes over nadenken. Maar Radio Zoogol presenteert 50s, 60s en 70s en bijna non-stop achter elkaar op FM, op DAB+ en via zoogol.be. Dit is Dean Martin en

Giving the Pacemakers op Radio Zoogold, Oldies en meer. I like it. Are you liking it too? Hou je er ook van? Ja, ik hou er ook wel een beetje van. Doe. Zachtjes wakker worden. Greenfield en

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
0: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Radio.

Fijn dat je bij ons bent op vrijdagochtend. Radio Zoo Gold presenteert oldies en meer. En die vrijdagsfeer die zit er al goed in en zo in de richting van het weekend. Oh. De surfers uit Nederland, windsurfen.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 8 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jette. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdacht opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0 en Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

dat is Radio Zoo Gold natuurlijk. In de midnight hour van Wilson Pickett op Radio Zoo Gold. Oldies en meer 50, 60's en 70's en bijna helemaal los op achter elkaar. Hier Diederik in de morgen. Welkom in het volgende stukje. We hebben Bobby Day nu en de

Ja, het gaat zo van... Hij zit daar maar een beetje te fluiten en zo buiten. De Rockin' Robin, hier Radio Zoekwold Oldies en meer bij ons op de Mostheuvel. Graadje of 10, 11 vanmiddag ongeveer. 18 graden zon en wolken.

0: You Belong To Me, Radio Zoo, Gold Oldies en meer. Ja, is daar een garçon van een heel chic restaurant in die vraagt aan zijn cliënten en de vrouw, hoe vond u de steak? En de vrouw antwoordt, ja, eigenlijk per toeval toen ik de aardappelen een beetje opzij schoof.
1: There she was,

0: Oké, hier Radio Zoo Cold Oldies en meer. Doe er die-die-die-die-dom-die-die-doe. Open Radio Zoo natuurlijk. Wat hebben we nu? Nancy Sinatra hier op Zoo Cold.
1: No, no.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48. Of

0: Is rond de wereld. Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
2: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
3: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen.

Jawel, vrijdag. De sfeer zit er goed in huis. Sweet Soul Music hier vanaf Corley op Radio Zoo Gold. Ollie zijn weer daar voor Chicago. Baby, wat een big surprise. Zo recht voor mijn ogen. En dit is Shane's

0: Oh, wat zijn van die dingetjes die gebeuren. Radio Zoogold, dat was Johnny Cash natuurlijk. Bij hem is het niet met de kaart te betalen. Alles gewoon cash. Nu, oh boy, all my love, all my kissing. You don't know what you've been missing van Buddy Holly.
1: All

0: Hoe ziet het komen ze in deze zomerzomer? Want dat lukt langs de dochter en langs de moeder in dat geval.
1: Radio Zoogold, Oldies en meer. Goedemorgen. Hier hoor je fantastische hits uit de 50s, uit de 60s en uit de 70s. En bijna helemaal non-stop achter elkaar en meer natuurlijk. En dan nu Horst Jankowski, A Walk in the Black Forest. Zorg dat je niet verdwaalt.

0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472-62-0305 of kijk op ivanpelt.be.
2: Nu bij Immo Yves van Pelt, Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen, van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.

0: altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 9 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nogthans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt, dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Dit is Radio Zoekhoofd.

even op het belletje drukken om af te stappen. In dat geval dat Yellow Ribbon Round, die Old Oak Tree. Je mag er hier af. Van Down en Tony Orlando natuurlijk op Radio Zoo Gold, Oldies en meer. Goedemorgen, vrijdag. Zijn wij allemaal slimmer?

Goedemorgen, hier is Radio Zoogold Oldies en meer. Een graadje of 10 op de Mostheuvel vanmorgen. Het wordt een graadje of 18 in Groot Antwerpen vanmiddag. Morgen doen we nog enkele graden bij. Dan wordt het 21 graden. Zondag 19 graden, maar dan wel minder zon. It's time for more music. Radio Zoogold.

0: Afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, E-nummer 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
8: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
9: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
8: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, E-nummer 0497 57 90 49.
10: Dit is Radio Zoo Gold.

The Yellow River, zo'n rivier van limonade bijvoorbeeld. Jeff Christie op Radio Zoo Gold. The Shadows daarvoor van Morrison, Jackie Wilson, Seth en Niels Sedaka, O'Carroll. And It's Over van de Big O van Roy Orbison. Een plaat met panache, zeggen wij dan. Hier is Tracy Ullman op Radio Zoo Gold. Oldies en meer, haar uitvoering van Brick.

Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Mijn comfort.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: All these and there's. Radio Zoekals!

Bobby hebben natuurlijk. Radio Zoogold, daarvoor Johnny Burnett, Your 16, Your Beautiful en vooral Your Mind natuurlijk. Lou Christie hadden we Patrick Hernandez en Al Margino en Volare. Radio Zoogold presenteert fantastische hits uit de 50s, uit de 60s en uit de 70s. Dat gaat gewoon heel dag door. Straks bij Brenda op de koffie vanmiddag, Tim Peters tot 6 uur en avond de weekendshow met Walter van Antwerpen, gevolgd door het Gouden Weekend. Het wordt fantastisch. Dit is Lou Rawls. Ik besluit mijn uitzendkantoortje en ik doe het aanstaande maandag weer. Tot slot, you'll never find another love like mine.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen.
4: Radio.
1: Het is 10 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nochtans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt, dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw!

0: Egre op 100 meter van het station. Reserveer nu op dekloe.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

De garage van Staje uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riel Krek.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: Bij je thuis of onderweg of waar je ook maar bent.
7: Radio Zoo Gold.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 11 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
2: Radio Zoek.

your hand. En dat wil ik doen tot 2 uur, want wij zijn vrijdag, lieve vrienden. Ja, de ambiance spat er hier af in de studio. Maar dat heeft een reden, want het weekend start bijna. Goedemorgen, jij krijgt Oebidoebi. Hey.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
4: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Een heel mooie liefdesverklaring van Adamo aan zijn Dolce Paola. En dat was in 1964. Jij kreeg van mij Neil Diamond met Song Song Blue, The Kingsman en La Bionda. Ja, tot 2 uur zit je bij mij op de koffie. Won't you be my lover? Als ik dat zou vragen.

0: geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paschka, voor groot en klein.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
0: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent nog lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

Rising Sun van Animals. Het blijft toch een mooi nummer, hè? Voordien kreeg jij David Parton van mij, Cliff Richard met Some People en Papa Joe van Sweet. Daar kon jij op meezingen op deze vrijdag. Dit is Pussycat met The Same.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag. Het is 12 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs De Mier mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
7: Radio.

Betty Everett, It's in His Kiss. En het doet me een beetje denken aan een Kiss and Ride. Zo aan school of de vlieghaven. Geen probleem, het is 12 uur op deze vrijdagmiddag. Tommy Roo, die staat voor jou klaar.

Een beetje ambiance op deze vrijdagmiddag. My Man is a Sweet Man, maar deze keer van Millie Jackson uit 1972. Working in the coal mine, daar gaan we niet meer aan denken en dat is lang geleden.

Dat wordt hier een leuke middagpauze in de studio. Tequila, ik wou zeggen, even met ja, wat zout met je tong van je hand likken. En dan moet je op een limoentje zagen. Zo is dat. We gaan verder met Demis Roussos. Goedemiddag en smaak.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
5: Ah, zie hier, we zijn er.
6: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
5: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
6: Oh?
5: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
6: Echt?
5: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
6: Oh, voor ons geld in te steken.
5: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
7: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
6: Oei.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
9: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
10: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
11: Oh, amai, mijn voeten.
12: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kroonvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx.

Save Your Kisses For Me van Brotherhood of Man. En dat kan iedereen meezingen. En liedjes, ja, die gaan heel veel over de liefde. Zoals deze van Lou Christie, I'm Gonna Make Your Mind.

Zo van die gezellige nummertjes tijdens de middagpauze. My Boy Lollipop van Millie Small. En Paul Anka, ja, die had het al over vanavond. Tonight, my love. Maar dat is nog even.

Waterloo van ABBA uit 1974. Het blijft een topplaat. Dit is bij Brenda op de koffie. Tot 2 uur. Straks krijg je nog Tim Peters. En vanavond Walters Weekendshow. Let the little girl dance.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat.

Een geweldig nummer op deze vrijdagmiddag van Michael Jackson. En ga eens kijken naar de film in de bioscoop, want hij is echt de moeite waard. Dit zijn de Fortunes. Goedemiddag. Bijna 1 uur op deze vrijdagmiddag.

0: Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: Luistertijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 1 uur.
4: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs De Mier mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
2: Dit is Radio Zoeko.

De mama's en de papa's, Monday, Monday, maar daar dromen we nog niet van, want het is vrijdag, het weekend moet nog komen. Welkom terug na 1 uur. We gaan naar een nummer van het Songfestival in 1968. Een winnend nummer voor Spanje, la la la.

De Beatles met hun Can't Buy Me Love uit 1964 op deze vrijdag. Wij gaan stilaan richting 2 uur. Hè. Straks komt Tim Peters vanavond de weekendshow. En heb ik nog een hele leuke artiest van de week. Maar nu gaan we samen zingen met Sylvester.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zout ook.

on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire.

0: Hold me, baby. Well, I want to love you like I love is good. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you my baby? That went on my thumb. Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy. Great Balls of Fire.
1: Cherry B. Lewis met zijn Great Balls of Fire. Ja. Blijft toch een topplaat. Oké. George Moustaki staat hier klaar met zijn muzikanten. We gaan samen genieten.

Even zalig wegdromen. Loving You van Minnie Riperton. En dat nummer komt uit 1974. The Four Seasons. Er mag hem terug een beetje pit in zitten, want het is vrijdag.

Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

0: Fix It met Sitefix. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472-62-0305 of kijk op ivanpelt.be.
1: Nu bij Immo Ivan Pelt, Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
0: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476-34-30-48 of creatine.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt nog lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

0: to the company store.
1: Wij zongen mee met Louis Neefs en zijn 16 Tons. Ik kom straks even terug in de weekendshow bij Walter van Antwerpen. Maar voordien krijg je 10 in de middag. Ik ga eruit. In stijl met Swing Your Daddy. Tot later en een heel fijn week.

0: altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 2 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

0: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
3: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
4: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Yep, al 47 jaar, schattekie.
4: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
4: Een echte vent huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op ivanpelt.be.
1: Nu bij Immo Ivan Pelt, Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
2: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag. Het is 3:00.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In de Duitse stad Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan, die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 21 en 23 graden.

Geen vier uurtje, maar een drie uurtje voor Lindsay de Pol. Sugar Me. Goedemiddag. Een nieuwe aflevering van Tim in de Middag. En het is vrijdag vandaag, dus het is de leukste van de week. Wij gaan samen richting de opening van het weekend. Straks om 5 uur natuurlijk, hier op Radio Zoo Gold. Muziek is ondertussen onderweg van The Beatles, Elvis, de T-Set. En dit zijn Patti LaBelle en Michael McDonald met een mooi duetje uit 1985. On My Own. Een hele goede middag.

ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op Traiteurs.

0: zonnepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

Kijk eens aan, zo komen we al helemaal in weekendstemmingen hier op jouw favoriete oldies radio. Je hoort de Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Aha. Muziek is onderweg hier op jouw oldies radio, Radio Zoo Gold. Van onder meer de Little River Band in de komende 20 minuten. De Beach Boys, ook Chris Montez.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
4: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
7: Nu bij Immo Ivan Pelt, Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine, Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
9: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
7: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
10: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig tuin. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Marco de IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: RADIO.

You're a Soul Man, zo passen wij goed bij elkaar. Sam en Dave uit 1967 op Radio Zoo Gold. We gaan een beetje op hetzelfde elan verder. Meer soul richting nieuws en weer van 4 uur met Booker T en de MG's. En ook Limbo. Oei, dat wordt moeilijk.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: De radio.
1: Het is 4 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: In de Duitse stad Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan, die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 21 en 23 graden.

Ja, even voor alle duidelijkheid. Wij zijn niet gesponsord door de suikerindustrie. Hè? Ja, je zou het kunnen beginnen denken, omdat we elk uur openen met een liedje dat over suiker gaat. Sugar Baby Love, de Rubettes waren dat uit 1974. Welkom in deel 2 van Tim in de Middag. Nog een uurtje te gaan in deze werkweek. En dan gaan wij officieel het weekend openen, natuurlijk hier op jouw Oldies Radio. Blijf vooral luisteren, want er komen nog heel veel heerlijke oldies aan.

Met de temperaturen van de afgelopen week zou het er nog in gegaan hebben eigenlijk. Hè? Een lekkere warme chocolademelk. Hot chocolate. Maar het wordt ondertussen wel beter. En we krijgen een best wel mooi weekend, denk ik. Hot chocolate was dat. You sexy thing op Radio Zoo Gold. Dit is het station met de meeste en de mooiste oldies. En ook met de meeste plaatjes uit de jaren 60. We wijzen weer met deze hier. Spanky and our gang. Hi.

Ondertussen een beetje een Forgotten 45 geworden, maar hij haalde er wel de vijfde plek mee in zowel de Billboard Hot 100 in de VS als in de Britse hitparade. Bob Lind was dat, zijn Elusive Butterfly. Nog eens gehoord hier op Radio Zoo Gold, op FM, DAB+ en op zoogold.nl.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140. Of ribarent.be.
5: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor

We vragen het ons nog altijd af. Why do fools fall in love? Dat waren de Four Seasons uit 1963. En op deze dag in 1963, ook vandaag precies 63 jaar geleden, gaat Dr. No in première in Amerika. De allereerste James Bond film. On every tree there sits a bird, singing a song of love. En nu naar 1966. Het is de Adam Price set en High.

We Wanna Be With You. Het waren de Bay City Rollers uit 1976. Blijkbaar niet voor iedereen, die Bay City Rollers. Want op een dag als deze, 50 jaar geleden, 8 mei 76, gaat na 7 jaar Johnny Walker weg bij BBC Radio 1. De DJ kan het niet opbrengen in zijn programma's de Bay City Rollers een fantastische groep te noemen. Hij vindt ze namelijk niet te pruimen. Dat kan natuurlijk, hè. Ze maken verschillen. Dit is, als ik het goed voor heb, als ik me niet vergis, het eerste Nederlandstalige singeltje van Anne Christie. Kussen om de regenbogen.

Johnny Hallyday. Precies 65 jaar geleden stond hij mee in de Franse hitlijst op nummer 60. De hitlijst van 6 juni 1961. Nochtans was de plaat al op 18 juni 1960 binnengekomen. Dat betekent dat Souvenir Souvenir maar liefst 62 weken lang in die Franse hitlijst genoteerd stond. Het was wel een top 100, dat moet ik er wel bij vertellen. Dus dat maakt het dan net iets makkelijker natuurlijk. Dit is Radio Zoo Gold, jouw favoriete oldies radio.

0: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

Searchers. 61 jaar geleden op een dag als deze staan ze te schitteren in een nieuwe aflevering van Thank Your Lucky Stars op de Britse commerciële omroep ABC. Naast artiesten als Shirley Bassey, Chubby Checker en Marianne Faithfull. Goedemiddag, dit is Radio Zoo Gold met de meeste en de mooiste oldies. En de VIP Connection nu.

Richards. Ook een van onze stamgasten hier op Radio Zoo Gold natuurlijk. Just Another Guy uit 1964, geschreven door Neil Diamond trouwens. We gaan richting nieuws en weer van 5 uur, richting de opening van het weekend ook natuurlijk. Met Jude Dawes.

0: altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: Radio.
1: Het is 5 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten.
8: The results are tough. They are very tough. And our movement. And that hurts. And it should hurt. And I take responsibility.
7: Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 21 en 23 graden.
2: Dit is Radio Zoekhoofd.

De werkweek zit erop, voor de meeste onder ons toch, denk ik. Voor mij niet, nog een uurtje te gaan. Tot 6 uur ben ik nog bij je. Na 6 uur straks trouwens de weekendshow met Walter en Brenda. Ook niet te missen, hier op jouw favoriete oldies radio. Radio Zoo Gold, Babs Tino nu. Yes,

beetje gekaapt door het radiostation met dezelfde naam, hè? Maar oorspronkelijk ging het daar dus eigenlijk niet over. Het kwam wel goed uit. The Fortunes en Caroline uit 1964 hier op Radio Zoo Gold. Het is vandaag 49 jaar geleden dat Olivia Newton-John op een 8 mei 1977 voor het eerst een optreden geeft in de Metropolitan Opera House in New York. Ze komt er zo meteen aan met haar tegenspeler uit de film Grease. Ik laat je nog even raden welk liedje dat gaat zijn. Eerst

Lionel Richie, de stoever in hem kwam boven. Hè? All night long. All night. Yeah. Ja, als het nu niet kan, dan kan het nooit natuurlijk. Het is vrijdag namiddag. De meeste onder jullie zullen er morgen niet vroeg uit moeten, vermoed ik. Dit is Radio Zoo Gold met Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. En nu Eric Carmen, All By Myself. When I'm

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent. Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
0: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécelna de Clou.
0: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
0: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
0: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
0: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472-62-0305. Of kijk op ivanpelt.be.
4: Nu bij Immo Ivan Pelt. Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
5: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
6: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
7: Dit is Radio Zoo Gold.

0: Day That He Died kwam niet zo heel veel later natuurlijk. Hè. That'll Be The Day, Buddy Holly en zijn Crickets uit 1957. Zometeen heb ik de nummer 1 van precies 60 jaar geleden in ons land voor je. Maar eerst Jonathan King, die liet een meisjesgroep samenstellen om een liedje over hemzelf te zingen. Hier zijn de Piglets.
1: What's he like, Mavis?
2: He's a real tasty geezer. He's grown

Die Cupido toch, hè? Connie Francis vond het maar een ambetant manneke. Stupid Cupid, stop picking on me. We gaan naar 1972, een dag als deze 54 jaar geleden, wordt een Boeing 707 van Sabena tijdens een vlucht van Brussel via Wenen naar Tel Aviv gekaapt door twee mannen en twee vrouwen van de Palestijnse beweging Zwarte September. Ze eisen de vrijlating van een 100-tal Palestijnse commando's, anders wordt het vliegtuig met alle inzittenden opgeblazen. De dag erop slagen Israëlische veiligheidsagenten erin de gijzelaars te bevrijden. Drie van de vier kapers vinden daarbij de dood. Ondertussen nemen de Carpenters, Richard en Karen, dit liedje op. On the top of the world. Such

je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op

0: Fix It met Sidefix.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
3: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497-57-90-49.
4: Radio. Zoekoos.
5: Oldies.

Ja, we zijn helemaal in weekendstemming hier op Radio Zoekgold. En zometeen na 6 uur gaat dat gewoon door in de weekendshow met Walter en Brenda, zoals iedere vrijdagavond natuurlijk. Je hoort Neil Diamond en zo zijn we aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Zometeen nog Ruth McKenney en de Benny Bright Orchestra. We gaan rocken in the street. Maar we sluiten vandaag af met een echte power ballad om de radio een beetje harder te zetten. Hè? Adam Foley is dit. Fijn weekend!

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 6 uur.
4: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sinzig in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoort afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
3: Nu bij Immo Ivan Pelt. Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, naar wekelijkse gewoonte is het weer tijd van onze wekelijkse artiest. En vandaag is het een echte legende. En dat is Stevie Wonder, een Amerikaans zanger, componist en groot artiest. Op 12-jarige leeftijd werd deze blinde rhythm and blues, soul, pop en funk artiest door Motown geïntroduceerd als de nieuwe Ray Charles. In het begin van zijn carrière werd hij geheel door de platenbazen gestuurd, maar in de jaren 70 verwierf hij met een nieuw platencontract artistieke vrijheid. Hij oogste succes met onder andere grote hits Higher Ground, I Just Called to Say I Love You en nu speciaal voor jullie

Weer een fantastische artiest voor deze week gehoord bij Brenda met Stevie Wonder. Dat waren de Marvelettes die we net hoorden uit 1961. Please, Mr. Postman.

Sledge uit 1966 hier bij Zoo Gold, Oldies en Meer. En dit, het mooie plaatje nu van Elvis Presley. Ik zat van de week nog bij de oogarts in de wachtzaal en er zat een man naast mij die draaide de ene plaat na de andere van Elvis Presley. Where

0: de eerste paske gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paske is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paschka, voor groot en klein.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet

jaren 60 komen hier vlotjes voorbij in jouw weekendshow tussen 6 en 8 uur. Dat was Leslie Gore met It's My Party. En nu Chris Montes.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 7 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sint-Zich in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoort afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ja, kom van het dak af en kom jij maar even aan de microfoon. Ben dan met jouw artiest van de week.
1: Ja, onze muzieklegende Stevie Wonder, waar er meer dan 100 miljoen platen van verkocht werden. Hij won 25 Grammy Awards en werd in 1989 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. In 2005 kwam er weer een topalbum, A Time to Love, waarop hij met Prince en Paul McCartney optrad en blijkbaar zichtbaar van genoot. Op 13 mei volgende week wordt Stevie Wonder 76 en wij gaan genieten van Uptight.

0: December 1963, maar de plaat was geproduceerd en uitgebracht in 1975 voor de Four Seasons. En we dachten nu van Bonanza.
1: Ja jongens, haal jullie lassels hierboven in de studio.

0: de eerste pasken gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pasca, voor groot en klein.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
4: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Radio.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeie avond.
3: Radio.
0: Het is 8 uur.

0: Ah. Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn andere sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
0: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij privézaal naar de Clou.
0: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
0: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
0: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
0: Dag stress, tijd om los te laten.
2: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
3: Vanaf nu elke zaterdag geopend. Radio.

0: Lang geleden werd hier de eerste Pascha gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Pascha is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pascha, voor groot en klein.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirks Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirks Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
6: Sluitingsdagen donderdag en zondag.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen, want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggge neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meerkamper Jente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Hé, hey, kijk eens hier.
7: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
6: Dus jij weet wat te doen, hè?
7: Jep, al 47 jaar, schat ik.
6: Wat zegt je?
7: Nee, nikske. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
6: Een echte vent huurt bij Ribarent.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
9: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
9: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij privécel naar de Clou.
8: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
9: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
9: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
9: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
8: Dag stress. Tijd om los te laten.
10: Als je dak je niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
11: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
12: Radio Zoekhoofd.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent knap lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeie avond.
3: Radio.
0: Het is 10 uur.
4: Nieuws en weer.
5: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen, want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
8: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
9: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
10: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent. Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
0: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
0: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
0: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
0: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
0: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
4: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Hallo, met Riol Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03-645-99-18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Wijnichem.
7: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Radio.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Radio.
0: Het is middernacht.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: Juiste tijd.
0: Goeienacht.
2: Nog oude radio.
0: Het is 1 uur.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De
2: juiste tijd.
0: Goeienacht.
2: Radio.
0: Het is 2:00.